0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey.
2: Hey.
1: Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje mee voetballen?
2: Tuurlijk.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Dit is Eva. Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Zet hem op, Eva. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak op de fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Dat is zo gefietst.nl.

0: Weet je wat ik ook een heel mooi Nederlands woord vind? Gnoe. Zo, sorry, schat. Sorry. Gnoe, gnoe. Dat vind ik zo'n lekker woord. Gnoe. Als ik ooit Gilles de La Tourette krijg, dan hoop ik dat ik het krijg met een gnoe, gnoe, gnoe. Lijkt me zo leuk, weet je. Überhaupt, Gilles de La Tourette met dierennamen. Zou dat veel leuker zijn? Dat je bij de slager bent, slager. Mag ik een half pond... Ach, genoeg geit, gorilla, goudvis, goudvis! Weet je, wat ik ook een heel mooi Nederlands woord vind? Kongoeroe. Dat vind ik nou zo'n lekker woord, kongoeroe. Zeker als een Rotterdammer het uitspreekt. Daar sta ik in Blijdorp, komt zo'n beest voorbij.
1: Hoe is het Rotterdam? Hey. Gozer. Moet je kijken, joh. Hey. Een kangaroo.
0: Of zijn Amsterdammer bij het avond. Hey, mijn ouwe, ouwe, moet je kijken, man. Een gorilla. Of een tukker. Hey, moet kijken, een zebra. Of een Brabander. Hey, een olifant. Kut. Of een Limburger.
2: Hey, massakika. Een giraf.
0: Gronings, jongen. Ken je Gronings? Je moet nooit iets terugzeggen in theater. Dat is heel gevaarlijk. Maar, als je hun in de pauze tegenkomt, moet je even opletten. Al die Groningers, die praten met natte zee. Alle Groningers praten met natte zee. En zeker die Groningse nichten. Die hele valse nichten. Oh, die praten helemaal zo. Oh, prachtig. Te gek, hoor. En dan zie je die lui staan bij het roofdierenverblijf. Oh, tjamo, mag je hem kijk me aan? Oh, mag je hem kijk me aan? Een tijger. Maar de grappigste taal, by far de grappigste taal in heel Nederland, blijf ik toch altijd de Friese taal vinden. Dat vind ik zo grappig. Not opvallen, Friese praten altijd alsof ze de hele dag per ongeluk in hun billen worden geknepen. Not opvallen. Die gaan anders zoveel tijd omhoog. Maar wanneer weet je nooit. Dat vind ik zo grappig. Dan zien ze... Nee, luister. Zien ze staan beleid op... Hé, Rintje, moet je kijken. Een gazelle op de steppen. Dat vind ik zo grappig. Soms, als ik heel somber ben, zet ik wel eens Omroep Friesland op. Daar word ik zo vrolijk van. Ik zat laatst op Netflix... Zat ik een oude film te kijken en dat heette een western, die heette The Good, The Bad and The Ugly. Hele stoere film. Denk ik, hoe zou een western in het Nederlands geklonken hebben? Dat ik een beetje denk, 1700, twee tukkers overvallen een bank. En dan komt een Friese sheriff binnen. Dat klinkt niet. Dan zegt je binnen, hé, hey, geef me je geld, anders schiet ik je dood. Komt er een Friese sheriff binnen.
3: Handen omhoog, anders schiet ik je aan fladder.
0: Dat klinkt toch niet. Hoe zou een Fries seks hebben? Heb je daar wel eens over nagedacht? Ik wel. Dan ligt zo'n Duitse cruise-achtig typetje. Helemaal klaar op bed, helemaal klaar ervoor. Bokkentuigje aan, helemaal klaar, bokkentuigje, helemaal klaar. Komt de Friese man aan.
3: Schatje, ik heb heel veel zin om met je te friemelen.
0: Ze droogt toch de plekken op, man? Vreselijk.
4: Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Wacht even, opa. Ah. Vannacht pas opladen, hè? Dat kan je instellen.
2: Echt? Is dat nou handig?
1: Ja, met de timer van de laadpaalauto of de app.
2: Handig.
1: Het scheelt ook geld.
2: Heel handig dus.
3: We gaan steeds beter om met energie. Nu nog het juiste moment kiezen. 'S Nachts is het rustig op het stroomnet. Laat dan

Ik had vroeger een fiets met van die kleppertjes tussen de spaken. Ja? Dat waren gewoon speelkaarten, maar ik noemde dat kleppertjes, want zo'n geluid maakt net. Dan had ik een houten blokje had ik in de hand. Dat was mijn walkie-talkie. Walkie-talkie. Breakie, breakie. Had ik een tak achterop voor betere ontvangst. En dan was ik de motoragent uit de politie-serie Chips. Dan ging ik zo kluts, stoeprand op, kluts, stoeprand af. En zei mijn moeder, Guido, je moet niet continu met je fiets die stoepranden op en af gaan, want er komen er allemaal slagen in je voorwiel. Nou, pas sindsdien zaten er slagen in mijn voorwiel. Ik heb ook niet voor alles de oplossing. Ik had ook foute oplossingen voor problemen. Wie is er hier onder de 18? Oké, ga ik het voor jullie even uitleggen. Dat is niet lullig bedoeld, maar de andere mensen zullen het namelijk gaan herkennen. Vroeger had ik een Walkman. Wat? Een mp3-speler? Nee, een Walkman. Wat? Een iPod? Nee, een Walkman. Toen nog met cassettebandjes. Ja, maar ik had geen gewone Walkman. Nee, ik had nog een van de allereerste Walkmans. Ik had vroeger een knalrode vierkante plastic Walkman van de Blokker. Het ding vrat batterijen. Moesten vier batterijen moesten daar toen nog in. Het kon alleen maar vooruit spoelen. En dat zijn metalen beugeltje met van die oranje schuimpjes. Super blij. Maar dat ding kon dus alleen maar vooruit spoelen. Maar juist bij het spoelen, dan vrat het ding batterijen. Dus vond ik dat een zonde om te gaan spoelen. Want dan gingen die batterijen heel snel leeg. Dus als ik dan moest spoelen, dan ging die echt spoelen. Maar dan haalde ik altijd het bandje eruit. Ik met zo'n potlood ging zo in dat bandje. Dus spoelen, spoelen, spoelen, spoelen, spoelen, spoelen. Geen snel. Ging het niet snel, gelukkig ging ze hop, dat bandje dwars door de kamer. Maar op een gegeven moment kreeg je natuurlijk oplaadbare batterijen. En dat was de oplossing. Want dan kon je 3 dagen lang opladen. En dan kon je gewoon een uur lang je gang gaan. Maar dan nog kon dat ding alleen maar vooruit spoelen. Dus als ik hem terug uit moest spoelen, moest ik natuurlijk alsnog dat bandje eruit halen. En met mijn potlood zo terug, terug, terug, terug. Kwam ik er 3 jaar later achter. Dat als je bandje omdraait en dan vooruit voelt, dat ook terug uit. Maar dat maakt niet uit. En ik nam die bandjes altijd op van de radio. Ik heb er daadwerkelijk 6 jaar over gedaan. Voordat ik er zelf achter kwam dat Eternal Flame van de Bengals in het echt niet eindigt met deze week op 3. En met de kerst. Met de kerst dan ging ik de top 100 opnemen van dat jaar. Had ik 2 goed getrainde gespierde vingers voor die super zware knoppen. Play en rec. Play en rek. Even stil! Ik moet gaan opnemen, stil! Ik moet opnemen. 3, 2, 1. Klats! Na een klein half uur hing ik op zijn kop voor de cassettecorder te wachten. Totdat het bandje afgelopen was. Even stil, ik moet het bandje omdraaien. Ik moet het bandje omdraaien. Stil, stil. Aan de ene kant werd het bandje steeds dikker. Aan de andere kant werd het bandje steeds dunner. Op een gegeven moment zag ik zo'n wit stukje tape in beeld. En nu stop omdraaien en verder. Natuurlijk super ouderwets. Ik heb nu ook een auto reverse. Maar en op de kleuterschool hadden we een plank met daarop allemaal glazen potten. En in die glazen potten zaten gedroogde bonen, gedroogde erwten. Om te leren tellen of zo, ik weet het niet precies. Het enige wat ik nog van die gedroogde erwten weet, is als je er eentje bij iemand anders in het oor stopt, is er niks in de hand op totdat hij zegt, zit iets in mijn oor! Dan zit hij vast. Ecoline kun je drinken, wasco kun je eten. Een stuiterbal is maar voor 1 dag. Weg. Een geodriehoek. Een onbreekbare geodriehoek. Een geodriehoek die ging altijd aan allebei de kanten dwars door je etui heen. Oh, stop. Maar dat zal met mijn passer niet gebeuren, dacht ik. Had ik een heel slim trucje, had ik een gummetje. Die zet ik zo de punt van die passer. Maar ja, na 1 minuut had ik natuurlijk 2 gummetjes, 4 gummetjes, 8 gummetjes, 6 gummetjes. Zat die hele etui vol gum en ging die passer alsnog dwars door mijn etui heen. Oh, fuck. Maar ik had ook 1 supergum. Ik had 1 supergum, dat was een gum. Met aan de ene kant een wit stukje. Aan de andere kant een blauw stukje. En in het midden een kartonnetje. Van de HEMA. En met het witte stukje kon je potlood gummen. En met het blauwe stukje kon je pen gummen. Wie gaat er nou pen gummen? Zegt dan maar potlood. Ja. Oh.
Had je van die doorzichtige lijm met de handenarbeid? Maar aan het eind van de les had je allemaal zwarte velletjes aan je hand. Hé, die lijm die verkleurt. Maar als je nou een klein beetje water bij die lijm deed, dan kreeg je van die grote witte lijmballen en die kon je gooien. Yay! Op dag 1 van klas 1 kreeg ik een vulpen en zo'n gerecyclede klapblok. En die combinatie was niet slim. Want op dag 1 van klas 1 kwam ik erachter. Als je met de punt van een vulpen boven op zo'n klapblok blijft staan, krijg je zo'n mooie grote blauwe inktvlek, 200 blaadjes diep. Wow! Als je hard op de punt van een vulpen drukt, krijg je 2 lijntjes. Yeah! Nou, zal ik nou eens met die vulpen hebben? Nou, zal ik nou eens met die vulpen hebben? Ah, gadverdamme! Hij lekt! Zullen ze met zijn blauwe bek zo... Dat die schapen in Limburg denken, oh, daar komt de blauwtong vandaan. Hij lekt! Ging die vulpen hier openschroeven om te kijken waar die inkt vandaan kwam? Ging die vullingen eruit halen? Hé, hey, die vulling is met een leeg. Is hij met die blauwe klauwen? Hé, hey, die vulling is... Hé, hey, hey, rammel, hé! Hey. Er zit een balletje in die vulling. Ging die vulling hier openmaken? Ging die balletjes eruit halen? Ging die balletjes, ging je sparen? En op een gegeven moment... Op een gegeven moment heb je 3 van die ronde doosjes... helemaal vol met van die balletjes... waar je niks mee kon. 2,5 jaar terug ben ik verhuisd. Toen heb ik een etui van mezelf teruggevonden. Met 261 kleurpotloodpunten. Wat moest ik ermee? Ik spaarde ze niet eens. Nee, ik brak ze zelf af. Zo. Nou, Gide, dat wil ik niet echt sparen. Ik brak ze zelf af, dan kreeg je aandacht. Dan kreeg je aandacht. Mijn leraar had namelijk voorgaan in de klas, op zijn bureau, een elektrische puntenslijper. Kom, ja, nu, ja, kom. Meneer, mijn punt is er af. Ja. Dank u wel. Ja, hij is weer goed. Dank u wel. Iedereen kijkt, ja. Nog een keer, ja. Meneer, ik zit al in. Ja, dankjewel.

0: Hoe heet je?
1: Marco.
0: Marco? Ja. Marco, broed maar uit. Nee, Marco, wil je het ei even bij je houden aan het einde van de voorstelling? Ja, dankjewel.
2: Een

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Wacht even, opa. Ah. Vannacht pas opladen, hè? Dat kan je instellen.
2: Echt? Is dat nou handig?
1: Ja, met de timer van de laadpaalauto of de app.
2: Handig.
1: Het scheelt ook geld.
2: Heel handig dus.
3: We gaan steeds beter om met energie. Nu nog het juiste moment kiezen. 'S Nachts is het rustig op het stroomnet. Laat dan je

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Sinterklaas, daar heb ik in geloofd tot mijn 13e. Tot de eerste klas MAVO. Ik bedoel Atheneum. Heb ik daarin geloofd. Ellenlange brieven schreef ik aan Sinterklaas toe. Hoe voorbeeldig ik me wel niet had gedragen. Met daarbij altijd een verlanglijst. Met op nummer 1, Alassiehond. Punt. 2, niks. 3, niks. 4, niks. 5, niks. 6, niks. 7, ZOZ. En dan stond er achterop een grote vilstift. Geen gelul. Alassiehond. Punt. PS, niet weer een lassiehond van chocola. Nou, dat was het, hè? Nou, en om mijn liefde voor dieren te bewijzen, zette ik elke avond een grote emmer water neer bij mijn schoen en 10 van zulke joekels van winterpenen. Voor het paard, schreef ik er voor de zekerheid bij. Nou, op een dag was ik weer eens bezig met een brief aan Sinterklaas toen mijn moeder zei: Harry, kom eens in de keuken. Ik heb je wat lulligs te vertellen. Je bent nu 13. En ik zal het je meteen vertellen. En ik baalde, ik baalde. Ik wou het niet horen. Dat heb ik nog steeds als een karaktertrek voor mij. Als er een lullig verhaal op me afkomt, denk ik altijd, ik ga gewoon in de tegenaanval. Ga ik gewoon over wat anders beginnen. Had ik toen ook al, hè. Dus ik zei meteen, toen ik hoorde dat er een vervelend verhaal kwam, zei ik wijzend op de pannen op het fornuis: Gadverdamme zeg, eten we vandaag alweer penenuien. Waarom eten we voor Sinterklaas elke dag peen en uien? Ik snap dat helemaal niet. Ja, zeg, mijn moeder, dat wou ik nou juist uitleggen, Harry. Het is namelijk zo dat Sinterklaas niet bestaat. Ik kon het niet geloven, zeg. Ik heb hem verleden week nog gezien. Hij was hier, mijt erop, schimmel tussen zijn poten en een staf. Ik heb hem gezien. Dat was Sinterklaas niet, zegt mijn moeder. Het spijt me voor je, jongen, maar dat was ome Jan. Ik voelde me blazers, jongen. Ik ging woedend die keuken uit. Ik kom jankend de voorkamer binnen. En mijn oude broer Paul zit een boek te lezen. Ik zeg: Paul, Paul, Sinterklaas bestaat niet. En mijn broer die legt zijn boek weg en die zegt: hè, zijn we eigenlijk van die geile peen en uien af, zeg. Ja, ik zat er maar mee, hè. Lach maar, ja. Ja, ik heb er een week over ingezeten. Een week. En toen was het over, want bij kinderen gaat verdriet gelukkig gauw over. Hè? En toen was ik er overheen. Toen zat ik op een middag televisie te kijken bij mijn oma thuis. Hè? Nou, ik zat eigenlijk niet te kijken, ik zat meer een boek te lezen. Hè? We zaten samen te kijken, die knaken Kareltje, weet je nog? Die knaken Kareltje, die was er ook bij. En Sinterklaas was op tv. Ik zag het niet hoor, hij begon er zelf over. Hij zei: kijk, nee. Die buurman toch een beetje rare knaak in mijn tante geraakt. En inderdaad, Sinterklaas was op de televisie. En wat voor een. Een Amsterdamse Sinterklaas. Wat heb ik daar een hekel aan, zeg. Een nicht van een Sinterklaas. Vreselijk. Witte handschoenen, 10 ringen. Ik kreeg spontaan grachtengordelroos van die gozer, zeg. Ja, ik heb het helemaal niet op Amsterdam, hoor. Weet je wat, ik heb er een theorie over. Ik vind, hoe kleiner het dorpje, vind ik persoonlijk, hoor, hoe leuker de Sinterklaas. Dat vind ik. Ik ben eens een keertje geweest bij de aankomst van Sinterklaas in een heel klein gehuchtje in Friesland. Grandioos. Dan komt hij ongesubsidieerd aan. Dat is lachen, jongen. Komt hij aan in een lek roeibootje. Dat is leuk, jongen. Moet hij er gauw uitstappen, anders verzuikt hij. Dat het spannend is. Dat vind ik geinig. Dan loopt hij daar rond in zo'n wattenbaardje van 1,50 van de HEMA. Dat vind ik geinig, hè? Een badlaken onder en die klompen eronder uit. Dat vind ik geinig. Dat vind ik leuk. Dat hij dan rondrijdt op zo'n Shetland-ponytje. Dat vind ik leuk. Die zwaait naar de mensen dat het paardje eronder uitloopt, weet je wel. Dat is kellach. Maar nee, het was een Amsterdamse uitslover, zeg. En die zat naar de mensen te zwaaien. Niet gewoon vanaf een paard zoals het hoort. Nee, vanuit een helikopter. Dus ik zeg tegen Kareltje, dat is Sinterklaas niet, hoor. Inderdaad. Ik zei, dat is ome Jan. Ha, ha, ha. Dat is geen lachen meer als je bek verpest, hè? Nou, daar hoef je niet om te gaan klappen. Ik baal er goed van, hoor. Ik weet je dat ik het nog niet snap. Ik snap er helemaal geen fuck van. Niks. En soms snap ik het nog niet. Waarom wij dat in godsnaam allemaal doen. Denk eens met me mee. Denk eens met me mee. We zijn op deze aardbol met zoveel soorten. En geen een van die soorten doet zo idioot
met z'n kroost als wij. Wij zitten maar te liegen tegen die kinderen. Waarom doen we dat? En we liegen wat af, hoor. Elfjes, kaboutertjes, de zandman, de paashaas, de kerstman, Sinterklaas, God. Twijfelgevalletje, maar... Nee, we liegen er toch wat op af. En dan zeggen we op een gegeven moment, 1 april, het is allemaal gelogen. Ik heb me wel eens voorgenomen, als ik een zoontje krijg, ga ik dat niet doen. Ik ga dat kind niet belazen. Ik ben de belazer. Doe het niet. Moet je op je 13e alles weer rechtbreien? Heb ik me voorgenomen, ik ga meteen vertellen waar het op neerkomt in het leven. Daar heb ik zo over nagedacht, maar dat kun je eigenlijk niet maken. Dat je boven die wieg gaat hangen en dat knurrenvie legt dan net. En dat je als vader meteen gaat uitleggen hoe het gaat. Dat kan niet. Dat je gaat zeggen van, zo, ben je er eindelijk? Gerimpelde klerbind. Ik zal je wat over het leven vertellen, dus luister goed. Punt 1, kijk er maar eens goed in de spiegel, biljartbal. Over 30 jaar ben je weer net zo kaal als normaal. Punt 2, tanden. Je krijgt 2 keer tanden. Keertje melk, keertje puur. Het blaast dat er allemaal weer uit, dus je kan net zo goed meteen een kunstgebitje nemen, hè? Punt 3, ellebogen. Moet je zuinig op zijn, moet je je hele leven nog mee werken. Punt 4, dat stukje tuinslang tussen je poten. Dat lijkt even leuk, dat stukje tuinslang. Maar hang je die slang 1 keer in de andere tuin, kan je hele leven alimentatie betalen. Vecht, lopen. We willen je het wel leren, maar je wordt er alleen maar moe van. En waar loop je nou in verte eigenlijk helemaal naartoe? Naar je eigen graf. Dus weet je wat, we besparen je de moeite van de omweg. De kortste verbinding tussen 2 punten is de rechte lijn. We spijkeren een spaanplaatje op dat wiegje, zand erover, kruis erop. Domstraal maar op. Want het leven is zinloos. U hoort het aan uw eigen reactie, dat kan je niet maken. Daar kunnen kinderen nog niet tegen. Die denken te veel, denk ik. Omdat wij mensen zijn, dan moet je ze eerst opvoeden tot dat soort gedachtes. Je kan bijvoorbeeld geen literatuur lesgeven alvast. Of voorlezen uit de avonden van het leven, kan niet. Zit die muppet op zijn 5e al bij de psychiater? Hè? Dan mag ik ietsje meer zijn. Dat kun je niet doen. Of goede grove grappen vertellen. Dat kan hij niet tegen. Want hé, klerenlijn, je hebt nog 30 jaar om te mislukken. Is waar, maar we doen het niet. Nou goed, dus wat doen wij wel? We hangen een Bambi behangertje op. En een slaapkindje, slaappingeltje boven de wieg. En de zandman doet de rest. Zo doen wij dat. Grandioos zeg. En in het dierenrijk gaat dat niet zo hoor. Ofwel, ik zou het toch niet weten. Noem nou eens een dier. Het mag alleen een kameel zijn. Ja, er zei iemand kameel. Bedankt, geinig. Nou. Nee, stel je hebt een kameel, hè. En een kameel heeft een klein kameeltje gekregen. Een heel klein kameeltje. En het kameeltje staat nog nat van de bevalling in die gillend hete Sahara. Zo, weet je wel. En het waait. Hij is nog nat. Dus ik krijg al dat zand in zijn oren. Blijft allemaal plakken, weet je wel. Die denkt ook, waar ben ik godcholera terechtgekomen? Zeg. Wat is het voor een B-film waar ik in zit, joh? Dat ken ook... Dacht je dan dat die grote hem ging troosten, hè? Door te zeggen, rustig maar, hoe lief klein kameeltje. Hey, het is een beetje heet, hè? Ja, ja. Beetje veel wind, hè? Beetje veel zand. Maar straks gaat er wat leuks gebeuren. Dan komt er een kameel met een mijter op en een staf en dan gaat hij... No way, no way. Trouwens, geen gezicht, hè? Kameel op een paard. Weet u wat ik denk dat daar gebeurt? Ik denk dat dat kleine kameeltje begint met vragen aan zijn moeder van... Wat ben ik nou eigenlijk? En dan zegt die grote, een kameel. Zegt het kleintje, is dat leuk een kameel zijn? Nee, schrijf flikker aan. Wat moet je dan doen als kameel? Lopen naar water. Nou, dan moet je bij dat water dan doen? Je bulten vol slobberen. En dan lopen naar het volgende water. Zo je hele leven door. Dus opstaan, lopen, beginnen. Ja, het is een beetje heavy, een beetje grof voor het kleine kameeltje. Maar hij weet wel meteen waar hij aan toe is. Hij wordt niet belazerd. Misschien denkt hij nog wel heel even, als hij daar in die gillende hitte staat met dat zand in zijn oren. Als hij net dat verhaal gehoord heeft, dat hij dan denkt van, nou, ik ben dus een kameel. Kut. Maar hij weet waar hij aan toe is. En wij doen dat niet. Wij doen dat zo niet. Wat wij doen,
Dat is 13 jaar lang lopen liegen tegen die kinderen. En dan zeggen 1 april, het is allemaal gelogen. En weet je wat die kinderen dan doen? Die nemen wraak terecht. En weet je hoe ze dat doen? Die gaan in de puberteit. Ja, dat lees je nooit in de Viva, hè? Maar zo zit dat in elkaar, hoor. Nemen ze expres van die vieze, vette puistjes, keiharde klote muziek draaien, want ze zijn belazerd. En dat duurt 5 jaar. Terecht. Terecht. En pas als ze dan 18, 19 worden, dan kunnen ze eindelijk het leven weer aan zonder die verloren illusies van Sinterklaas en de kerstman. Dan durven ze weer de wereld in te kijken en dan zien ze dat de wereld slecht is. Lelijk, honger, dorst en oorlog. Maar dat is geen probleem, want dan nemen ze in plaats van hun verloren illusies idealen om de wereld te verbeteren. Dat die idealen achteraf vaak weer illusies blijken, dat weten ze dan nog niet. Dat is maar goed ook, want anders zou er nooit wat veranderen. Nou, en... Een goeie...

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ah joh. Het is mijn moeder maar. Hey! De knabbert? Kom, dan moeten we proosten.
2: Ja.
3: Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als je op visite gaat goed af wie de Bob is.
4: Liefje, Bob jij of...
3: Bob, daar kun je mee thuiskomen.

0: Wat doe je?
1: Ik lees.
0: Wat dan?
1: Mijn aura.
0: Hoi, rood.
1: Goedemorgen, groen.
0: Nou, hier is het helemaal oranje. Zo'n oranje duster die achter me aan wappert de hele tijd. Hier is het helemaal goud. Met glitter. Glitter. Glitter. Glitter. Nou, hier gaan allemaal regenboogtouwen. Met vruchthagelkleuren. Hier is het helemaal paars. Paars, paars, paars, paars, paars, paars, paars, paars, paars, paars, paars, paars, paars, paars, paars, lila. Paars, paars, paars, lila. Paars, paars, paars, paars, paars, paars, lila. Paars, paars, lila. Paars, lila. Paars, lila.
2: Dus, een heel kleurenfestijn.
0: Een heel kleurenfestijn, ja.
2: Wat leuk.
0: Dat lijkt heel leuk, ja. Maar je wordt er doodmoe van. Ik heb een pracht van een nacht als ik af en toe eens in zwart-wit droom.
2: Wat zie je bij mij feitelijk voor een kleuren?
0: Weet je zeker dat je dat weten wilt?
2: Ja, ja, dat zou ik wel eens willen weten, ja.
0: Beige.
2: Beige.
0: Beige. Met lever. Nou, hier is het novembergrijs. Nee, oudgrijs. Nee. Maar dit is een moeilijk stukje grijs. Een beetje als een oude duif met vette veren van de mayonaise. En de rest is aan de grond. Is poep. Pure poepkleur. Maar je kan het hebben hoor, meid.
3: Zomaar een dag, zomaar een dag. Een dag waarin ik zelf alles mag. Zomaar een dag, zomaar een dag. En wat er ook gebeurt, ik lach. En al giet het pijpen stijlen, moet ik al mijn dekens delen. Of ze zeggen met zoveel dat ik nooit meer zingen mag. Dat kan me nu niet schelen, want het is zomaar mijn dag.

muziek lopen nog niet helemaal synchroon, maar daar ben ik mee bezig. Wordt aangewerkt. Wacht, even een slokje water hoor. Omdat het theewater nog niet kookt. Gaat goed met die bel? Je hoeft niet te drukken hoor meteen. Maar... Ja, nee, oké. Okay. Je hebt ook nog niemand gezien? Oh nee, nee oké, okay, dan is er ook blijkbaar niemand. Nee. Ja, het is echt een leuk type hier. Ja, helemaal. Ja, met de snor en alles. Kom je uit Groningen, toch? Oh, toch wel? Ja, nee, dat geeft niet verder, maar ja. Ja, nee. Nou ja, nee. Nee, daar bedoel ik verder niks mee, maar nou ja, oké. Nou, ja. Dan ga ik helemaal uit. Hij is ook een beetje leuk gekleurd en zo alles. Ja, maar oorspronkelijk komt hij ergens anders vandaan, denk ik. Maar goed, maar... Maar vind ik dat een beetje tropisch. Nou, even denken hoor. Ja, als ik het niet meer weet, ga ik al maar een beetje heen en weer rennen. Huh? Toch een beetje actie op het podium. Oh, kan mijn plant wel even water geven? Wacht even. Ja, wat een zenuw, joh. Nou... Huh? Oh, dat is geen echt water hoor, nee. Nee, maar die plant is ook niet echt. Ja, dus dat is natuurlijk stom om er water bij te gooien. Nee, dat was namelijk een idee van mijn zus, die plant. Net als die bank eigenlijk en die lamp. Want toen ik pas in het theater woonde, had ik eigenlijk alleen maar een soort klapstoel bij me. Maar dat vond ik een beetje kaal. Dus toen zegt mijn zus, nou, dan moet je gewoon gezellig huiselijk een hele bank meenemen. En een lamp en een plant. Nou, dat vond ik een heel goed idee. Het is wel een heel geslepen hoor, in die trein. Dat is ook wel zo. Ja, maar het is wel gezellig. Een goede man.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ah joh. Het is mijn moeder maar. Hey! Wat een knapperd. Kom, dan moeten we proosten.
2: Ja.
3: Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als je op visite gaat goed af wie de Bob is.
4: Liefje, Bob jij of...
3: Bob, daar kun je mee thuiskomen.

sexy.

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van vrijdag tot en met zondag. Er zijn zonnige periodes en in de loop van de dag ook wolkenvelden. Daarbij is kans op enkele regen- en onweersbuien mogelijk. Het wordt 25 tot 29 graden bij een zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordoosten. Dan zaterdag, de wind draait naar het noordwesten en is matig en aan de kust vrij krachtig. Er wordt meerdere warme lucht aangevoerd en in de middagtemperatuur ligt dan tussen de 21 graden aan zee tot 26 graden in het zuidoosten. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af en op een lokale bui na blijft het droog. Zondag is het 18 tot 23 graden met opnieuw veel bewolking. Vooral als het noordoosten maakt dan kans op een buitje. En elders blijft het waarschijnlijk droog met een matige tot vrij krachtige noordenwind. En dan daarna afhankelijk blijft het zo'n 20 tot 23 graden de komende week. Maar onder invloed van een noordenwind. Later lijkt de temperatuur weer op te lopen en kan het weer tropisch warm gaan worden. En de onzekerheid is echter nog heel groot. Verder is het overwegend droog en met vrij veel bewolking. Tot zover het weer.

0: misschien dat ik helemaal weird ben, maar dat lijkt me sterk. Er zit een soort spanning waarvan ik denk, moet dat nou, snap je? Ik bedoel, jij bijvoorbeeld, jij, hoe heet jij?
1: Ted.
0: Ted? Ja. Ja. Snap je, snel ge... jij bijvoorbeeld, jij hebt dus vanaf het moment dat ik opkwam, heb jij naar mij zeg maar, zitten kijken. Ik kan zo niet werken. Weet je, ik ben geen robot, weet je wel. Ik probeer een leuke avond te maken, een mooie, ontroerende avond. En dan ga jij mij lopen eyeballen. Waarom, weet je? Nee, maar snap je? Het is zo makkelijk wat je doet, snap je? En jij denkt nu dat ik heel geïntimideerd ben door jou. Terwijl ik heb jouw soort, hè, excuse me, maar jouw soort heb ik 5 keer per week in mijn zaal, snap je? Wat ook heel raar is, want ik treed maar 3 keer op. Maar, nee, maar snap je, dat zegt ook heel veel over jou, snap je? Dat jij dus in mijn zaal gaat zitten als ik niet optreed. Dat je denkt, hallo, niet jouw gebouw, weet je wel? Snap je? En ik ken jou gewoon. Niet jou, maar ik ken jou, snap je? Weet je, als jij moest kiezen, hè, Ted. Ja. Met een Stanley mes, hè, zo tjak, tjak, zo je tepels eraf. Bewaren, luciferdoosje, opsturen naar China. Nooit meer iets van horen. Of voor de rest van je leven, alles wat je eet, voordat je het eet, met water eerst kneden tot een soort bal. Wat zou je doen? Het tweede, hè? Ja, maar dat is zo typisch jij. Ja. Ja, maar dat je denkt, een bal van je eten kneden. Grow up, weet je wel. Ja, snap je, dat is... Ja, je snapt, in Afrika hebben ze geen eten, snap je? Dan ga jij met je eten lopen spelen van, het is een bal, haha. Ja, Ted, het is een bal. Snap je? Gewoon niet doen, weet je. Als jij moest kiezen, dit is iets moeilijker. Hè? Of je bent, bij je schoonouders, hè? Op bezoek en je eet daar. Of dan zeg maar, je bent in de keuken en dan staat je schoonvader, die staat zo, moet je zo langs, die staat zo aanrecht zo. En jij moet er langs en dan zo, oh. En dan ineens zo onder zijn reet, zo bam, zijn ballen zo. En dan in zijn oor dat je fluistert, dat dit nu pas gebeurt is een wonder. Zeg maar, of dat, of niet, nee, of je zit aan tafel en je eet boerenkool, of dan zo die boerenkool pakken en die zo tegen je blote lul en ballen zo helemaal zo fijn drukken, dat je een soort kommetje hebt in de vorm van je ballen en je lul, en dat je dan... tegen je moeder moet zeggen, tegen de moeder zo, moet zeggen van, mag ik su? Wat zou je doen? Mag niet allebei.

in de mix. De hits van nu in een jasje dat je nergens anders hoort.

0: 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hoog tijd om nu je huis te isoleren. Dus laat je nog voor de zomer adviseren. Ga voor meer comfort in huis en een lagere energierekening. Ga naar verbeterjehuis.nl. Zet ook de knop om.

Dat is een geweldig dialect, hè? De leuk inventief dialect. Als het goed gedaan wordt, is Haags heel leuk. Dat vind ik wel, hoor. He? Ik hoorde trouwens in Spanje nog zo'n vreemd ander dialect. Heel raar was dat. Ik stond met die Engelsman te praten. Weet je nog, die Engelsman? Toen hoor ik ineens achter me aan de rand van het zwembad een moeder, een Nederlandse moeder, keihard tegen haar zoontje roepen. Arnold! Kun je nou eens 5 minuten met je haarsjes boven water zwemmen? Een klein dik jongetje boven water, waarvan ik denk, hoe is die in Jezus naam onder water gekomen, zeg. En ineens moet ik denken dat ik in een leuker dialect in het Haags het een keer heb gehad over kleine, dikke jongetjes. Met Rick. Moet ik het natuurlijk even uitleggen, hè. Was een tijdje geleden, dat was een hele leuke middag in Den Haag, jongen. Wow, gelachen, jongen. We zaten te kantelen met z'n tweeën. Niet normaal, nee, jongen. De hele vloer stond vol met lege bruine pretpalen. Gezopen, jongen. De dag erop zelfs mijn kater had koppen. Was niet normaal. Ja, we hadden het die middag gehad over intelligentie. Nou, daar krijg je dorst van, hoor. Daar krijg je dorst van. Ja, we waren heel eind gekomen over intelligentie. We waren erachter gekomen dat intelligentie een ongrijpbaar begrip was. Je kon er eigenlijk maar 1 ding over zeggen. Het was erfelijk. Maar dat is vaak zo, hè. Als je stomme aders hebt, word je stom. Heb je slimme aders, word je slim. Dat is vaak zo. Rick heeft dat nog die middag heel goed samengevat. Je hebt gezegd, kijk, als je moeder ui heet en je vader knoflook, dan kan je niet helpen dat je stinkt. Ja, en we waren nog veel verder gekomen, hoor. Eigenlijk, we waren er ook achter gekomen wat het stomste volgens ons, dat het stomste van stomme mensen was. Het stomste van stomme mensen, dat vonden wij tenminste, is dat ze dachten dat ze ooit intelligent konden worden. En dat weten die slimme, en daarom zijn er cursussen. Als je die niet snapt, ben je een hoop geld kwijt in je leven, hoor. Want, ja, we waren aan de end gekomen, dat weet ik heel goed, hè. En toen was het bier op, dat weet ik nog heel goed. Ik zei tegen Rick, Rick, ik haal er nog even 2. En Rick die zei, is goed, Jackass, neem er voor jezelf ook 2 mee. En hij riep me terug, hij zei, Jackass, je vergeet de lekken. Dus ik ging terug, ik pakte de lege fles op. Zet in de keuken de lekken in de kist. Ik doe de ijskast open, ik zeg, Rick, we zijn er aan. De ijskast is leeg. Hij zegt, mooi, ik ken die naar Afrika. Hij zegt, Jekkers, een grijntje, er staat nog een volle kist op het balkon. Haal ze daar maar vandaan. En nu stiekem roken. Ik zeg, nou joh, zeker. Ik pak 4 bruine pretpalen uit de kist. Ik zeg, ja, 2 van jou, 2 van mij. Snel opdrinken, anders worden ze lelijk. Ik zeg, ik heb nog eens nagedacht over die intelligentie. Maar wat mij vaak opvalt, is dat dikke mensen vaak stommer zijn dan dunne. En Rick die zei, verder alles goed, Jackass. Ik zei, nee, ik zeg het een beetje verkeerd. Ik heb dat laatst in de krant gelezen namelijk. Er is een professor geweest die heeft onderzocht. Het heeft in de krant gestaan, 2000 kinderen van 12 jaar. En daar kwam uit dat de dikke stommer waren dan de dunne kinderen. En niet zo'n beetje ook. En Rick zei, Jackass, dat geloof je toch zelf niet. Daar ben je toch veel te dun voor. Ik zei, ja, dat is een leuk geintje. Ik zeg, maar hoe verklaar je zoiets, hè? Hoe verklaar je dat nou? Dat gewoon allemaal maar gebeurt. Jij kan een kwestie van cijfers. Met cijfers kun je die kant uitrekenen. Maar reken je de andere kant uit, komt er wat anders uit. Dan gaan we met die cijfers, daar klopt geen flikker van. Ik zeg, kan dat ook op een andere manier? Tuurlijk, als je de andere kant uitrekent. Ik zeg, doe jij dat dan eens lekker met je grote kop? Hij zegt, dat is niet zo moeilijk. Ik kan heel wat anders uitkomen, joh. Hij zegt, bijvoorbeeld kinderen. Nee, nou, kinderen worden geboren. Dun, slim, dik, dom, door elkaar. Dat heeft geen flikker met elkaar te maken. Intelligentie wel. Daar waren we net achter, hè. Dat is gewoon zo. En je bent of stom of je bent slim. En dat wordt al meteen duidelijk bij baby's op het concentratiebureau. Dat is meteen duidelijk. Ja, de ene baby kan nog geen blok op de andere krijgen. En de andere baby zegt, rot op met die blok, ik heb thuis wat beters te doen. Dat is het. En als ze 12 jaar zijn, is het helemaal duidelijk. Weet je, zo'n slimme kinderen staan al in 29 talen viool te spelen. En een stom kind van 12 zegt voor het eerst, mama. Goed tegen zijn vader. Maar het staat op de video en daar gaat het tegenwoordig om, hè. Kijk, en Jekkers, eigenlijk maakt het helemaal niet uit, want het is een relatief begrip. Hè? Als jij slim bent, is alles om je heen ook slim. Je vader en moeder, je broertjes, zusjes, alles, de hele straat is slim, want je woont in een dure straat. Je zit 16 granen yoghurt te vreten met mes en vork. Weet je wat? Broodjes camembert, dat is, weet je wel. En bij die stommen gaat het weer anders. Dan zit je met een laag voorhoofd, met een lepel Brinta naar binnen te metselen. Dat maakt niet uit.
Nee, dat maakt helemaal niet uit. Het valt niet op. Je hebt geen vergelijking, weet je wel. Het gaat fout als het zootje bij elkaar komt. En dat gebeurt op de basisschool. En dan ben je de lul als je een beetje dom bent. Dan ben je de lul. Dan ben je de lul daar zo. Hoor. Want dan zit je dan opeens, hè. Basisschool, de montere koekoek. Tussen allemaal van die digitale Jip en Jannekes. Die zitten te e-mailen met Dar Jones. Terwijl jij de nul die je zelf bent niet eens netjes kan schrijven. Dat is klote. Want hoe stom je ook bent, één ding heb je direct door. Shit, de rest is slimmer. Daar heb je meteen door. En de rest heb je door dat jij dom bent. En nou, dan heb je geen vriendjes, want ze willen niet met je spelen. Je snapt de lessen niet. Je krijgt een apart bankje. Je wordt weggefrommeld achter een aquarium. Zo gaat het vaak. Nou, je snapt de les niet. Je hebt geen vriendjes. Je zit je te vervelen. Dus wat moet je doen tijdens die les? Ja, je gaat zitten vreten. Toch? Drop. Drop. Engelse drop. Je denkt, misschien ga ik de Engels voor lullen. Weet jij wel, weet je. Kijk, dat is de volgorde. Dan word je langzamerhand, omdat je dom bent, een beetje dikker. Kijk je voor? Ja, zo zit het in elkaar. En dan kun je met gymles vanwege dat pensje net geen vogelnestje maken. En dan pakken ze je. Want ze zijn bikkelhard. Hoor. Dan roepen ze, hey bolle, laat je uithollen door een andere bolle. Zo gaat het. En dan wil je niet meer gymmen. Weet je wat? Want je wordt gepest. Dus word je nog vetter, want je beweegt niet meer. Dan ga je spijbelen. Je kan niet naar huis. Dus waar moet je naartoe? Naar de cafetaria. Nou, dan begin je broodje speklap naar binnen te frotten, patatjes oorlog naar binnen te gieten en je wordt alsmaar vetter en vetter en vetter. En op je 12e heb je zo'n pens dat je bijna met je vingers niet meer bij de knoppen van de fruitkast kan. En dan komt er op een dag toevallig zo'n professor voorbij. Zo'n professor Dr. Albert Einstein, die iets moet bewijzen, weet je wel? Met een onderzoek, universitair onderzoek. Die denkt, ha fijn, weer een bolle voor mijn onderzoek. Zo gaat het vaak hoor. Die gooit die schuifpui open, die flikkert een weegschaal naar binnen, die takelt die bollen erop, noteert het gewicht. Vraagt aan het gozertje, kan je een beetje meekomen op school? En het gozertje zegt, nee. Want hij is te stom om ja te zeggen natuurlijk, anders kwam er heel wat anders uit. En dan staat er een tijd later vanwege een proefschrift van die vent in de krant, dikke kinderen zijn significant dommer dan dunne. Significant, ja. Jongen, die cijfers, joh, vertel mij wat. Hij zegt, ja, kijk, ze zijn dus niet dom omdat ze dik zijn. Ze zijn, weet ik veel, ze worden dik omdat ze dom zijn. Dat zit allemaal verkeerd in elkaar. Die vent meet dat verkeerd. Met die cijfers is het altijd wat. Komt, weet je wat allemaal op neerkomt? 1 op de 6 mensen hebben 5 anderen om zich heen. Ik zeg, ja, dat was een mooi verhaal. Hij zegt, heb jij nog wat leuks meegemaakt, Jack? Ik zei, ja hoor, ik was in Spanje en toen hoorde ik ineens achter me een vrouw roepen, Arnold, kan je nou niet 5 minuten met je haarsjes boven water zwemmen? Er komt een klein dik jongetje boven water die tegen zijn moeder zegt, we zeggen, ik versta er geen baal van. Die moeder zegt, dat kan het met je hele tijd met je haarsjes onder water leggen te zwemmen. Dat mag niet van de dokter. Dat gozer zegt, 1 keer duik ik en toch geen kwot. Die moeder zegt, ik ken wel kwot, Arnold. Dat mag niet vanwege je buis van Eustachio. Naast Arnold komt zijn zusje boven water. Je ziet het meteen. Een klein 13-jarig Utrechts blond pocket madonnaatje met watervaste mascara. Op zijn Utrechts heet dat watervaste mascara. Jezus, waar ben ik aan begonnen? Maar goed, volgens mij maar Utrecht, dan moet ik het afmaken. En dat bakvisje, een beetje zo'n arbeidersgemeng, geniepig bakvisje, zwemt zo heel geniepig op de broertje af met zo'n bek van lachen hoor. Begon die bol onder water te houden. Lopen zijn buisjes vol. Hoort het je fuck meer. En die moeder ziet op tijd het gevaar en die gaat aan de rand van het zwembad staan en die zegt tegen de dochter, als je het waag, Priscilla. Nou, die Priscilla doet het toch, die dan blop, zo die bol onder water, zeg. Dat jongetje komt boven en die zegt, we zeggen, ik versta er geen baal van. En die moeder was kwaad, kan mij verrotten wat ze was. En die zegt, Priscilla, uit het water, naar de tent, de föhn halen, terugkomen en zijn oren drogen. Ik keek dit tafereeltje eens aan als haar genezen. En ik zag de oplossing voor dat hele probleem. Ik denk, ik ga me ermee bemoeien. Moet je nou doen, hè? Nee. Nou, ik begon goed, hoor. Ik zeg, dag mevrouw, mag ik me even voorstellen? Mijn naam is... Ze zegt, je hoeft je eigen niet voor te stellen, Harry. Ik weet al wie je bent vanwege dat liedje in de kantine aanzien. Wat een kutliedje, zeg.
Oh. Ik zeg, nou, het begint al lekker. Ik zeg, hoe heet u? Ze zegt, mevrouw Vis. Ik zeg, moet kunnen, hè? Ik zeg, mevrouw Vis, mag ik er mee bemoeien? Ik zie dat probleem wat u heeft. Ik weet de oplossing gewoon. Dat is heel simpel. En zij zegt, wat dan? En ik zei, een badmuts. En zij zegt, Dagie, dat ik er niet aan gedacht had, Harry. Dat kan gewoon niet. Ik kan hem niks op zijn cup zetten. Hij kan namelijk niks op zijn cup verdragen. Dat is psychisch. Ik zeg, dat heb ik nog nooit gehoord. Een kind die niks op zijn kop kan verdragen. Dat is voor het eerst dat ik dat hoor. Ze zegt, ja, dat komt aan me door zijn vader. Ik zeg, oh ja, zijn vader. Ik zeg, waar is zijn vader? Ze zegt, de oude vis, die zit zeggen nat te houden voor de tent. Ik zeg, hij houdt niet zo van zwemmen. Ze zegt, nee, hij kan niet zwemmen. Ik zeg, dat hoor je niet vaak, hè, mevrouw Vis? Ik kon het niet laten, ik kon het niet laten. Ze zegt, nee, hij kan niet zwemmen, want hij zit in een rolstoel. Ja, dat zei ik ook. Zei, ah. En weet je wat zij terug zei? Ah, je hoeft je niet zielig te vinden, is net goed, laamlul. Nou, als de mensen denken, fuck, weet je wat, als je in een rolstoel zit, hoor, dat je zielig bent, dat klopt wel, maar dat je dus daarom een leuke vent bent, maar er zit ook ettenbaak in die stoel, hoor. Nou, ik heb er een getroffen. Ik zeg, waarom ben je er dan mee getrouwd? Ze zegt, toen was hij nog niet lam. Ik zeg, wanneer is dat dan gebeurd? Ze zegt, op mijn trouwdag. Hij zou mij de trap opdragen, weet je wel. Hij was zo lam als een konijn, joh. Hij vergaat mij. Ik lag onderaan de trap. Hij ging zo de trap op in zijn eentje, hoor. Hij komt bovenaan. Ik zie hem zo wankelen. Ik denk, daar komt ie! Ik kon bij wijze van spreken de rolstoel al klaarzetten, weet je wel. Nou, sinds die tijd zit hij in die stoel, hoor. En hij houdt me van drie dingen. Geld, drank en Elvis Presley. Geld kent hij niet meer verdienen. Zuipen doet hij de hele dag. Hij zegt, ik ben toch al lam. En hij is zo maf van Elvis Presley geworden. Toen Arnold werd geboren, wou hij hem Elvis noemen. Ik zeg, rot toch op, joh, is toch geen gehoor, joh, Elvis Vis. Ik zeg, nee, ik zeg, Priscilla was tenminste een normale Utrechtse naam, maar Elvis... Ja, ik zeg, maar wat heeft dat nou allemaal met die badmuts te maken? Nou, Harry, zou ik je allemaal uitleggen, hoor. Arnold werd geboren, hoor. En hij ging er direct naast zitten met die rolstoel. Kraat bier ernaast, zuipen. Heb die Arnold een Walkman opgezet met Elvis Presley liedjes. En hij er maar zit te zuipen. Hij zegt, zo gauw die liedjes uit zijn cup kennen als die ouder is. En hij kan lopen, gaat die regelrecht naar Henny Huisman. Ik zeg, hij gaat helemaal niet naar die Henny Huisvuil. Gaat zelf maar als Koos Alberts. Daar ben je een vent. Ik zeg, maar wat heeft dat nou met die badmuts te maken? Hè? En ze zeggen, nou Harry, zal ik je uitleggen, hoor. Arnold kwam uit de wieg, hij kon lopen, hoor. En toen heb hij begrepen, langzamerhand, dat die oren, dat hij is doof geworden van het Walkman. Hij is helemaal doof geworden. Dat komt door zijn vader. En dat is psychisch geworden. En sinds die tijd kan hij niks meer op zijn cap verdragen. Als je hem oorwarmers opzet, dan begint hij al in de ghetto te zingen. U gelooft het waarschijnlijk niet, maar ik heb dit verhaal bijna letterlijk, echt waar, meegemaakt. Ik moest er ook om lachen, net als u. Maar toen ik later dat jongetje over de camping zag lopen, dacht ik echt, ja, die is in de ghetto terechtgekomen. Psychisch en geestelijk en alles lichamelijk zag hij er lullig uit. En dat komt omdat die vader en moeder, misschien alleen die vader, daar niet goed mee omgaat. En dat is toch eigenlijk lullig, hoor. Want als je kinderen hebt, moet je ze een goede start geven. Dat

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van vrijdag tot en met zondag. Er zijn zonnige periodes en in de loop van de dag ook wolkenvelden. Daarbij is kans op enkele regen- en onweersbuien mogelijk. Het wordt 25 tot 29 graden bij een zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordoosten. Dan zaterdag, de wind draait naar het noordwesten en is matig en aan de kust vrij krachtig. Er wordt meerdere warme lucht aangevoerd en in de middagtemperatuur ligt dan tussen de 21 graden aan zee tot 26 graden in het zuidoosten. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af en op een lokale bui na blijft het droog. Zondag is het 18 tot 23 graden met opnieuw veel bewolking. Vooral als het noordoosten maakt dan kans op een buitje. En elders blijft het waarschijnlijk droog met een matige tot vrij krachtige noordenwind. En dan daarna afhankelijk blijft het zo'n 20 tot 23 graden de komende week. Maar onder invloed van een noordenwind. Later lijkt de temperatuur weer op te lopen en kan het weer tropisch warm gaan worden. En de onzekerheid is echter nog heel groot. Verder is het overwegend droog en met vrij veel bewolking. Tot zover het weer.

0: Dat je gewoon op straat loopt en denkt, goh, een ander mens, je hoeft hem niet eens te groeten, maar steek hem ook niet neer, joh. Of zijn we elkaar zelfs gaan zien als consumenten, zoals iedereen ons ziet. Dat we daarom ook zo trots zijn dat we kunnen zeggen, maar als consument zijn we wel sterker en mondiger geworden. Ja, yeah. Ik ben meer dan een consument, hoor. En weet je, ik vind het prima dat bedrijven mij zien als consumenten, maar dat kan ook wel iets subtieler. Hoe vaak loop je wel niet een winkel in en dan zie je wel een roltrap omhoog, maar een gewone trap naar beneden. Dat vind ik een belediging. Ze van, kom kopen, joh. Kom kopen. Heb je alles? Ja. Tot de volgende keer. Of als je echt verpakkingen gaat lezen, wat daarop staat. Ik kon laatst een melkpak. Daar stond op, nu met verbeterde houdbaarheidsdatum. Dat kan niet, hè? Je kan de houdbaarheid verbeteren.
1: Maar niet de datum.
0: Of buiten heel groot opzetten. Met mooie krulletjes. Ik denk, hou gewoon op met het gelieg. Zet dan gewoon nu met nog veel meer tekst op de verpakking. Dat ik denk, ja, het is wel zo eerlijk. Ik wil namelijk niet het gevoel hebben dat ik constant word gemanipuleerd. En je weet gewoon dat je wordt gemanipuleerd. Je weet als je een supermarkt inloopt, alles wat er staat, de hoogte, de plek, het gangpad, daar is over nagedacht. Daar zijn studies aan vooraf gegaan. Dat is een en al manipulatie, een impuls aankoop. Je altijd bij de kassa. En reclame werkt wel. Maar je hebt het niet in de gaten. Want je bent aan het zeppen. En ineens, sjoef.
2: WC eend.
0: En je denkt dat je het vergeet. Maar dat is niet zo. Nee. Want ergens achter in je hoofd zit WC eend. En die is gewoon aan het wachten. Totdat jij niets vermoedens door de supermarkt loopt. En ineens denkt...
1: WC eend.
0: WC eend. Ah, nu komt alles goed. En hebben die klootzakken weer gewonnen. Woorden als productdifferentiatie. Massa-individualisering. Dat zijn marketingwoorden. Want marketingmensen zijn slim. Die weten dat we ons allemaal uniek willen voelen. Dus die denken, nou ja, als we zich allemaal uniek willen voelen, moeten we zoveel mogelijk net even verschillende spullen maken. Ander kleurtje, ander modelletje, ander ringtoontje. Dan heeft bijna iedereen iets anders, dus bijna iedereen zijn eigen identiteit. Ik ging laatst iets heel simpels doen, dacht ik. Ik ging gewoon een strijkijzer kopen. Dat is niet moeilijk. Een strijkijzer kopen. Maar ik maakte één fout. Ik liep de mediamarkt in. Ik heb 20 minuten staan staren naar een muur met 200 strijkijzers. Ik stond er, wauw. Dat zijn veel strijkijzers. Er kwam een verkoper achter me staan en zei de legendarische zin. Zoek je misschien een... Is dit jouw afdeling? Ja, strijkijzers. Nou, dan hebben we misschien wel een interessante vraag voor je. Want ik zoek inderdaad een strijkijzer. Dat heb jij heel goed gezien. Maar nou zie ik dat je er best veel hebt. En nou vroeg ik me af... Wat is nou een beetje een goed strijkijzertje? En ik weet heus wel, duurder wil lang niet altijd zeggen beter. Nee. Maar wel altijd als ik in de winkel sta. Ik ga altijd met het duurste naar huis. Ik weet niet hoe ze het doen. Maar ze doen het. Deze man ook. Ja, nou ja, kijk, als je de beste wil, dan is dat model daar. Ja, dat is dan toevallig wel de duurste, maar ja, dan heb je ook wel echt de beste. Zegt de kaffee aan andere strijkijzers. Ik heb hem zelf thuis ook. Weet je, en ik mag het je eigenlijk niet zeggen. Dat zal ik dan wel doen. Voor die 200 euro. Die je meer betaalt. Krijg jij 500 watt extra. Ja, ik heb natuurlijk wel... wat... nodig. Want als ik meer wat heb... dan... kan ik langer strijken? Of kan al mijn kleren op elkaar leggen en gewoon in één keer... Ja, ik geloof dat ik hem nodig heb, ja. Ja. Het is namelijk als een man die tegen een andere man zegt... wil je groter, beter, sterker, dikker? Het kan om een strijkijzer gaan. Iedere man krijgt zoiets van... Ja, natuurlijk! Oh! En je loopt ook echt de winkel uit. 500 watt strijkijzer van mij! Maar je bent de winkel nog niet uit. Je kijkt naar je tas. Kijk nog eens achterom en denk, wat is er nou weer gebeurd?

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ah joh, het is mijn moeder maar. Hey! Wat een knapperd. Kom, dan moeten we proosten.
2: Ja.
3: Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als je op visite gaat goed af wie de Bob is.
4: Liefje, Bob jij of...
3: Bob, daar kun je mee thuiskomen.

En dan de weersverwachting gelden van vrijdag tot en met zondag. Er zijn zonnige periodes en in de loop van de dag ook wolkenvelden. Daarbij is kans op enkele regen- en onweersbuien mogelijk. Het wordt 25 tot 29 graden bij een zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordoosten. Dan zaterdag, de wind draait naar het noordwesten en is matig en aan de kust vrij krachtig. Er wordt meerdere warme lucht aangevoerd en in de middagtemperatuur ligt dan tussen de 21 graden aan zee tot 26 graden in het zuidoosten. Zon- en wolkenvelden wisselen elkaar af en op een lokale bui na blijft het droog. Zondag is het 18 tot 23 graden met opnieuw veel bewolking. Vooral als het noordoosten maakt dan kans op een buitje. En elders blijft het waarschijnlijk droog met een matige tot vrij krachtige noordenwind. En dan daarna afhankelijk blijft het zo'n 20 tot 23 graden de komende week. Maar onder invloed van een noordenwind. Later lijkt de temperatuur weer op te lopen en kan het weer tropisch warm gaan worden. En de onzekerheid is echter nog heel groot. Verder is het overwegend droog en met vrij veel bewolking. Tot zover het weer.

0: And now,
1: all day long,
2: in the mix.
0: Mix 24.

mijn tijd had je sowieso niet van die kleine camera's of telefoons, überhaupt. Je had zo'n telefoon, dat was gewoon zo'n grijs ding of rood met zo'n draaischijf. Die kon je niet eens meer naar buiten nemen. Om zo, pok, hoor je dat? Ik heb iemand een klap verkocht met die horen. Lachen, hè? Dat deed je niet. Telefoon was er om te bellen. Dat was wat je deed. En bellen was bijzonder, hè, in mijn tijd. Bellen was zo bijzonder. En nu, het lijkt wel, ja, het is natuurlijk, iedereen heeft zo'n ding. Mensen nemen niet eens meer op. Die kijken en denken, ja. Ze moet je niet opnemen. Ja, nee, dat is Patrick, bel ik later even terug. In mijn tijd, als er werd gebeld bij ons thuis, dat was al bijzonder, dan rende de hele familie naar de telefoon toe. Serieus, het was net dat iemand zei, op uw plaatsen, klaar, pff, af. De hele familie rende naartoe. Echt, onderweg vechten wie hem op mocht nemen. En dan had ik hem en zei ik, hallo, met Najib Amali uit Krommenie. En dan hoor ik bijvoorbeeld, oh, sorry, ben ik verkeerd verbonden. Oh, dat geeft niks hoor, mevrouw. Wie moet u hebben? De familie Janssens. Oh, nee, dat is verkeerd, ja, want dit is de familie Amhali. Oh nee, die moet ik helemaal niet hebben. Nou, dat geeft helemaal niks hoor. Wat gaat u nu doen, mevrouw? Nou, dan ga ik een ander nummer draaien. Dat is heel goed. Dag mevrouw, veel succes. Ja, dag jongeman. Dag. Dan hing ik op en zei, wie was dat? Ze was verkeerd verbonden. Maar dan hadden we het over, hè, de avond. Dan kwam mijn vader thuis en mijn vader, zo, je hebt iemand gebeld? Ja, er was een mevrouw die heeft gebeld. Wie was dat dan? Mevrouw, weet ik niet, maar ze moest mevrouw Janssens hebben. Oh, dat zijn wij niet, zei mijn vader. Ik zeg, nee. En nu? Ik zeg, ik ga kijken waar die mevrouw Janssens woonde. Pak ik een telefoonboek erbij, sloeg ik hem open, zag ik alleen maar Janssens staan. Hier ergens. Maar dat waren gesprekken, maar daar had je het over. Echt, en nu bellen ze op en het enige wat ze vragen is, hey, wat doe je? Waar ben je? Mij ook, hè? Kijk, ik hou niet van bellen. Hey, wat doe je? Ja, niks. Ja, waarom bel je? Ja, weet ik niet, jij belt. Ja, ik bedoel, wat? Ik zeg, wat een gesprek, man. Ga je nog wat doen? Nee? Oké, dan bel ik later op. Waarom? Nou, misschien dat je wat gaat doen straks. Oké, doei, doei. Ik zie mensen lopen op straat. Twee meisjes, jong. Hoi, waar ben je? Achter je, kijk dan. Ja, ik zie je! Volwassen vrienden van mij bellen aan en de telefoon gaat. Ik neem op. Hé, hey, kijk even naar buiten, ik sta voor je deur. Jongen, wij belden toen we een telefoon hadden, belden we één keer in de maand, mochten we bellen naar Marokko. Dan belden we naar opa en oma, maar dan ging er eerst een brief van Nederland naar Marokko, wanneer we precies zouden bellen. En opa en oma hadden geen telefoon, nee, de plaatselijke slager in het dorp, die had telefoon. En daar mocht je dan heen komen. En dan zat mijn opa en oma dan een uur van tevoren te wachten. En wij zaten dan in Nederland, was vaak op zondag om 8 uur, want dan was het iets goedkoper, zei mijn vader. En dan zaten we om die telefoon heen, gewoon de hele familie, het was een familiegebeuren. En dan pakte mijn vader de horen op en dan mochten we allemaal, doe maar, één cijfertje draaien van het nummer. En je hoopte de nul, want die was het allerlangst. Ja toch? Dan je tak. Dan hield ik hem heel even vast. En mijn vader, los! Als je de één had, was je zo klaar. Rat, ah shit! En hadden we het nummer gedraaid, zei mijn vader, oké, nou stil allemaal. Stil! Stil! Stil! En dan was het stil, hè, bij ons thuis. De hele flat bij ons was stil. Ja, hij gaat over. Ja, hij klopt, hij gaat over. En de telefoon ging over. En dan zaten we naar de draad te kijken, weet je wel. We dachten, jezus, dat draad gaat natuurlijk helemaal naar Marokko toe. Ja, dat dachten we echt. En mijn vader, die praatte altijd heel hard door de telefoon. Omdat hij dacht, het is Marokko, ik moet hard praten, anders verstaan ze me daar niet. Zo is mijn oma ook doof geworden door mijn vader. Die schreeuwde echt, hallo, hoe gaat het? En dan hoor je wel eens uit de flat, ja, wel goed hier, oh. En dan mochten we allemaal wat tegen opa zeggen. En dan had mijn moeder gezegd, nog allemaal tegen opa een beetje praten. En het gesprek moest je al voorbereid hebben, want zo'n gesprek was duur. Je kon niet, hey opa, waar ben je? Wat doe je? Nee, je wist wat opa deed, die was bij de slager in Marokko. Maar mijn opa was altijd helemaal emotioneel. Die vond het heel erg dat we weg waren, dus als we die aan de lijn hadden, begon hij al na 4-5 seconden te huilen. En dan moest ik ook huilen, en zo huilden we alleen maar in die telefoon. Zo van, oké, genoeg gejankt, heer, volgende, praten of huilen, kijk maar. Maar dan had ik je nog over, man. Echt 3 dagen later liep ik met mijn broertje naar school. Zei ik, weet je nog toen we naar opa gingen bellen? Ja, hij ging huilen. Ja, ik ook hoor. Ja, hoe ging jij huilen? Ik zo. Dat waren mooie gesprekken, man. Ja. En dan kan je alles met die telefoons, hè, en we doen er niks mee. Je zou zeggen, hoe goedkoper de tarieven, hoe mooier de gesprekken. Maar dat is niet zo. En ik heb ook een telefoon, hoor. Ik bedoel, ik gebruik ook niet al die functies die erop zitten. Ik vind het allemaal onzin. Ik heb er internet op zitten. En internet vind ik wel grappig, maar dan ga ik dingen uitproberen. Kijk of het echt werkt. Op mijn mobieltelefoon ga ik bijvoorbeeld naar www.bol.com. Kun je cd's bestellen en boeken en dat soort dingen. Nou, dan krijg je een scherm voor je en dan wil je dingetjes kopen. Dan staat er, uw winkelwagen is leeg. Oké. Dan vul ik mijn winkelwagen. Dan klik ik dvd's aan.
En soms bestel ik echt voor 300-400 euro aan dvd's. En dan staat er, wilt u betalen? Klik, ja. Wilt u naar de kassa? Klik, ja. En dan sta ik voor die kassa en daarna druk ik mijn telefoon helemaal uit. Ja, vind ik leuk. Gewoon een beetje de boel fokken. Want ik weet, er staan heel veel mensen te wachten voor mijn winkelwagentje bij die kassa. Nee, wat is die nou? Nou, dat weet ik niet. Hij is weg. Ja.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Nu het nieuws over het klimaat. Het is niet meer weg.
2: Klimaat.

0: anders omgaan met spullen, anders reizen en anders eten.
1: En dat heeft echt zin allemaal?
2: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Ook voor onze kinderen.
3: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.
4: Attention. This DJ is about to take you on a ride through the decades of music. Be prepared for something new. Something special. Something remarkable. It's time to welcome your host,

0: 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op! Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.

own record. The man, the legend, the DJ, Mr. Hans Zanders.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en hebben vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen, werk, uitkering of verkeersboetes. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

στο Ντάπτη την πόρτα. Τι έχουν τσίτουα.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Wacht even, opa. Ah. Vannacht pas opladen, hè? Dat kan je instellen.
2: Echt? Is dat nou handig?
1: Ja, met de timer van de laadpaalauto of de app.
2: Handig.
1: Het scheelt ook geld.
2: Heel handig dus.
3: We gaan steeds beter om met energie. Nu nog het juiste moment kiezen. 'S Nachts is het rustig op het stroomnet. Laat dan je

Is it not beautiful to watch the sunrise and see the dark?

this thing going. Everybody was freaking.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in...

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Dit is Eva. Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Zet hem op, Eva. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak op de fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Dat is zo gefietst.nl.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: TV's, koelkasten, strijkijzers, boormachines. Ze hebben het allemaal uit elkaar gehaald, zodat er later weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zoals fietsen. En als dank voor al dat gerecycle hebben we de mannen van het recyclebedrijf een ontspannen reisje aangeboden. Mannen? Mannen? Maandag mogen jullie weer. Dus mensen, blijf inleveren.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey.
2: Hey.
1: Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje mee voetballen?
2: Tuurlijk.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

trouve que non.

Feel the vibe.

Here's another set to

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Klimaat. Lastig hoor.
2: Pap, serieus? We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
3: En de overheid, die moet ook meer doen.
2: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
1: En dat heeft echt zin allemaal?
4: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Hè? Ook voor onze kinderen.
5: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.
6: Attention. This DJ is about to take you on a ride through the decades of music. Be prepared for something new. Something special. Something remarkable. It's time to welcome your host.
7: We are Generation Now. We are the dreamers.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey.
2: Hey.
1: Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje mee voetballen?
2: Tuurlijk.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.